baby. Jij nog zo lief voor mij. Daar is een deel van jou wat vrij wil bij. Maar ja, een deel van jou wil niet de hele tijd vrij.

En die tijd is zo'n 6:05. En ik zeg bij dankie en morgen voor allemaal wat ze allemaal keer. Kom eens kijken hoe daar zo. James, Lionel, Fabian, Jock, Neil is daar zo. Vape Daddy, ja, goeiemorgen. Philip is ook daar. Morgen, Philip. Ik hoop je te lekker naar weg gaan. Ik hoop het gaat goed daar met jou. Siabonga, also there. Thank you very much. A lot of people have joined us this morning. And yeah, it's going to be a good day. Yeah. If I start my day with all you wonderful people, then obviously it's going to be a nice day. Yeah, good morning, South Africa. Yeah, something in that line. Yeah, zoiets van die aard. Antoni is ook daar. Antoni Venter, goeiemorgen. Morgen jullie. Lekker jullie samen te scannen. Ja, ons gaan gauw kijken naar die. Ons gaan kijken naar die weer. Maar ons moet nou eerst gauw net die litte daar loskrijgen. Nou, ik weet niet of jij nu al op is nie, en of jij nu al die daar. De kopie sabbe lyf in het nie, ek het dan seker nou my tweede kopie hier by my, ja, cheers morgen en ja, jy lyk aan baie mooi vir oggend, ne, een kopie koffie ja, en dan sal ons, ja, ons moet die lyf bykie loskry of jy nou daar in die, onder die dovijne nog lê, kan jy dat met my toon beweeg, arm, vinger ja, iets beweeg op die maat van die muziek, of as jy dat nou lust is om uit die bed uit te spring net soos die jong mense wat nou vol energie is, jy weet het, as ek nou maar kyk hier na die videoclips in YouTube, weet jy, van die mense, weet hulle spring uit die bed uit, jy het nou hardloop jy het, hulle maak my moeg so vroeg het jy ochend, in elk geval jy kan ook nog so doen en ons doen dit saam met ACDC, Whole Lot of Rosie.

0: En daar is sommer vir julle nog ene gelaai. Lekker, lekker muziek. En dit was Hansie Rood Klipwerf en Pier Retief. Ja, wat daar vir ons is, het is een vattrap en een vastrap. Erik, goeiemorgen. Johan, ek het al vir jou morgen gesê. En Erik Farming Post. En ja, wie was nog daar so wat ek nog nie gegroet het nie? Ja, Wipe Daddy het ek wel gegroet. Gaan so vinnig net vir Jimmy Sosa. Dank as jy vir hulle boskap.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir een braai.
2: Opstaantijd ontbijt op jou stasie.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertrouwe en vind balans met ons verskeidenheid klasopties vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potentiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Contact gerust vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Gobar, the Kostigbar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Goeiemorgen, jy kijk, Jimmy's houses en Jimmy's prices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
0: En die tyd is so 6:35. Ja, morgen, Rina Kreer is ook daar by ons en ek het nou iemand gesien, wie was nou nog daar so wat ek nou die naam van gemis het, maar baie dankie, gelijk het julle saam met ons keie. Ja, so ek terugkom na die webthuis is, daar is een macht om van dit. Hulle adverteer klomp van die goed. So Neil, jy zult maar reggen, mens moet maar voorzichtig wees. As die rekenaar of my tablet of wat ook al nou, stop en sê nee, ek, I'm not gonna push it, dan moet dit nou maar so bly. Eigenlijk jammer, want ek meen, ek hou van lees. So is nou naast gewees om een paar boeken in die handen te kry, op elektronische boeken. Alhoewel een boek baie lekker is om te lees, weet, een fysische boek lekker om te lees, ek hou van die papier, maar dit vat by baie plek op. Hopeloos te veel plek op. Nou ja, toe, kom ons gaan aan met muziek en Neil, jy het gevra vir Another Brick in the Wall, Pink Floyd.
2: Dis was hoe mis die dag begin. Opstaantijd ontbijt.

En die tyd is so 7:47. Ek het nog net 'n berigje ontvang van foutiewe ligte, robotte. Kom ek sê gou vir jou, jy nou mooi luister, Halt weg, Viking weg, dan Elfies rivier, Broad weg en Marine weg in Milnerton, Marine weg in Milnertonstrand, dan Lagoon Beach, Mew weg en N2 in Kailicha, Nieuw of Nieuwe Strandfontein weg en Baden-Powell, daar in Strandfontein en dan Hindel en die R300 in Voorbrug en dan die Ouwe weg en Winter Winery weg, dan Fairgrove, Eerste Laan, Imperialstraat in Beacon Valley en dan Duinefontein en Ascension weg, dan Heideveld en dan, ja, so die licht is alles nie werkend, hulle flits en buiten actie, so asjeblief toch gebruik dit net as een vierrichting stop as jy daar is, moet nie kansen vat nie, moet nie oorjaag nie, ja, asjeblief toch, gebruik dit net as een vierrichting stopstraat, ja. Ja, ek weet nou nie, dit is sieke nou maar nattigheid, ek weet nie, ja, sieke nou maar nattigheid, so asjeblief toch, net mooi rijd daar, asjeblief, gebruik het maar net as een vierde gaan stop. En dit is so 7:48, Brothers on the Fourth Floor, I wonder how many brothers, never

0: tikken langs je pad. Wat voor een toe bedui, hier eindigen je dromen, hier kom je nooit voorbij. Wat jy besef terdeer.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokkenvel? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware winkel.

Ik draai die bladzij om en haal mijn pen uit om een liedje te schrijf. En ik denk zo bij mijzelf, waar moet

0: Dat is Annelie van Rooyen met Neem my op Vlerke. Altijd lekker om na haar te luister. Haar uitstekende muziek. Ons gaan die rekeningen betaal. Net daarna gaan ons miljoenen handen vir Rassie speel van Leon Soeters, een nieuwe treffer. Ja, na hierdie prachtspel en rugby C4 ring die naweek. En dan nog Driekus wat ook gewen het. Is het net een bokkeboe en een rassieboe en een Driekusboe. So hierdie een keer gaan speciaal vir hom. Ons gaan eerst die rekeningen betaal. Natuurlijk alles met die complimenten van Namibian Tering Agency, maak ons vir jou dit moontlik om elke dag saam hier te kyk. Het is in 2 en 4, is een absolute voorreg om deel te wees van dit, en achter die microfoon in te skuif, en saam met jou te kyk weeksda hier op jou gunsteling internet radiostasie, reg oor die wereld, 168 lande, waar ons uitsaai, waarvan 80% in die Weskaap is, en ek moet nogal sê, ons is nogal baie trots op dit. Right, kom ons met al die rekeninge, net daarna miljoene hande vir Rassie.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on
3: 082-334-2778. Jy is 'n doring, jy is 'n dissel.

0: gordijnen.
1: Als ik trek gordijnen toe met John Boucher. 24 minutes past 3 in the morning, in the afternoon. Alles met die complimenten van de Namibian Clearing Agency. Onze stand bezig met Bikkie Likkie.
2: Bikkie Likkie.
1: Yes, die antwoorden komen ontzaglijk vinnig in. Ik moet zeggen, dit is letterlijk een kwestie van secondes tussen elkaar. Dat hulle deurkom op die WhatsApp-lijn en op TikTok. So, well done aan allemaal wat so ver dit recht het en verkeerd het. Ek gaan vir julle nou sê wie die wenner is. Hier is jou snippet vir vandag, jou leidraad. 80 song. En prachtige dame. Sy was jong geweest daai tyd. Sy het groot naam gemaakt met die liedjie. En ons allemaal het gedaans met ons handen so langs ons sye, dat ons gemaakt soos hierdie liedjie dit sê. So hier is hy vir jou weer.

Nou, kom eens kijken wat er in Pai aangaan hier. Die verkeersverslag wat aan ons verschaft wordt, door iTraffic. Ons begin nu op een punt. Ik ga hem eens zo van een kant af wat. Hier op laatste in waar beginnen ons vanmiddag. Kom eens kijken. Gauteng, die N12 zuidelijke voorbijgang. Hier het onze probleem. In de westelijke richting, die afrit vanaf die R59. Een stilstaande voertuig op die N12. West, dat is net voor die afrit bij Kumaru. Daar die stilstaande voertuig gaan problemen veroorzaken tijdens spitstijd. So, probeer maar daar so'n bietjie bedagsaamheid aan die dag lê. Wees versigtig. Ook op die N12, steeds op die N12 in Gauteng, westelik afrit by die R21. Stilstaande voertuig ook daar op die N12, west van Ronnebult. Een skouer van die pad is gesluit. En neem kennis van die R21 in Gauteng, suid afrit by Nelmapiesweg. Stilstaande voertuig op die, kan skryk gauw mooi, op die R21 suid. Daar die kan probleme veroorzaak. Dan wees asseblief op die uitkijk vir padwerke in KZN op die N3 Suid, afrit by die N2. Daar die word problematies gedurende spitstyd, veral daar net na die afrit vanaf Henry Pennington.

0: bij welkom in jouw huis. Het is pas ingeschakeld. 34 minuten na 5, nee, na 4. 34 minuten na 4. En dus natuurlijk tijd voor voordraai. Ons gaan dit een beetje rustiger vat vanmiddag. Kom ons kijken of jij vanmiddag die woord kan krijgen. Die ooreenstemmende woord in die titel van die liedje. Ik kan het makkelijk maken vandaag, niet moeilijk niet. En baie dankie Johan Smit. Jouw boodschap, Johan, hij is recht. Hij wacht voor ons, hij is ingeschakeld. Johan Smit van KZN. Kom ons kyk hoe slim is jy. Wie sy vingers is eerste biet noppie? Wie ken sy muziek blitsvinnig? En kan blitsvinnig reageer? Kom ons kyk. Nou, vanmiddag sy woorddraaie te doen met die naweek. Mense, weet jy, want ek het die naweek die klompe sport geniet. Dit was nou eindelijk een uitsonderlijke naweek vir die Suid-Afrikaners. Ons die jongbokke het gewen, die senior springbokke het gewen. F1, daar was F1 gewees en daar was interessante verwikkelinge ook daar gewees, met Kimi Antonelli wat maar weer uiteindelijk die knoop deurgehanke daar, maar het was helaas een baie interessante F1 sondagmiddag gewees, nee? Dan was daar die Karibekerwedstrijde wat afgeskop het en Vrystaat wat gewen het sondagmiddag, nie te slecht nie, het die Leeuws, een bykie vir die Leeuws kaf gedraf daar. Interessante, baie lekker interessante sportnaweek. Dan Driekus, wat ook natuurlijk sy geveg gewen het, vroeg sondagochtend. Nou ja, die woord waar ek soek, kom juist uit hierdie geselsie nou met jou. Wat is daar die woord waar ek soek? Dit is verskuil in die titel van die liedjie. Ons gaan luister na een van Rolf Harris, dan na Chris Rea, en dan een liedjie van Marty Robbins. Die woord is verskuil in die titel van die liedjie. Dat weet my. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister

Nou, binnenkort aan ons breek en dan kijken we weer naar die verkeerde slag. Ons brengt veel muziek. Ja, Steve van de Merg, kunstenaar, verjaarsdag niet. Maar 5 uur vanmiddag natuurlijk Jonies, weer in Afrikaans. Kom ons, kijk een beetje naar die winner van vandaag zijn woorddraai en allemaal wat deelgeneem het. En hoe dat hoe gevaar het natuurlijk, nee. Hey, is nou de moeilijke inderdaad. Ik nou weer eigenlijk amper gespeeld. Kom, ons begin eens weer met Klaverkas Canaris en dan. Als je nou... Voordat ons die liekie neem. Die laatste liekie in woorddraai bedoel ik nou. Goed, in die eerste plek vanmiddag wel gedaan. Aan niemand anders te nemen. Ik vind het bekijs. Norman, my wel. Norman, de Doreen van Durban, wat ook een slag weer deelneem. Norman is sommer hier in die eerste plek. Op sy hakke was het Johan Smit van KwaZulu-Natal. Die rechte woord wat ik soek is sport of sport. Sport of sport. Nou, dat het voorgekom in alle liekies. Rolf Harris, take me... Kangaroo Down Sport. Chris Ria met Girl in a Sports Car. De laatste liedje gaan over is Marty Robbins, a white sports coat. Nee? Maar ook dan vanaf net kijk, in die derde plek het ons gaan 2 deelnemers. Gelijktijdig derde is Alta Clarence hier van Hartbeespoort en Ronel Pieters van Bloemfontein. Al 2 die mensies is gezamenlijk in die derde plek. In die vierde plek het ons ook een luisteraar. Dit is voor de eerste keer in lang tijd weer eens van hom hoor. En dit is natuurlijk ons ou vriend Johan Nagel. Hy het nou Mibby uit. Hy sê, hy het sy eie bike gebouw, sy eie motorfiets. Hy wijs my nog al een foto. Nekies, man. Nekies, Johan. Nekies is in die vierde plek. Dit is Johan Nagel. Hy is in die vierde plek die correcte woord is sport of sport. En daarna is het tyd vir handelsbreek. Ons gaan een bykie muziek neem en dan is het tyd vir een verkeersverslag. Kom ons luister na. A white sports coat and a big foundation van Marty Robbins.

0: της FM. Nis.
1: Een zadelijke goedemorgen, er is op die kop 5 uur. Je zijn geschakeld op Artis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor jou 5 uur nieuws.

0: Kijk op vanaf naar die verschillende geld in hier om mee te beginnen. Ons begin daar bij is het die rand in die dollar, R16.51. Die rand verhandelt in die Britse pond, R22.19. En die euro, R18.83. Die rand is dan steeds onveranderd in die yen op 10 cent. Die prijs van goud is dan $4,009.28 per fyn ons. Die prijs van een vat Brent 3 olie is $88.10 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Son ons gankel by Arties FM, jou stasie hier in Big Valley Radio. Ons het dan gehad die wenner van woorddraaise keuse van muziek, een van Neil Diamond and the Story of My Life, aangevra deur Norman Turin van Durban. Welke dan, Norman? Ons gaan die tweede, derde en zelfs vierde plek deelnemers se keuse van muziek speel net na 6 vanavond. Kom ons kyk gewoon na die streeks weer, wat die weer in die streek gaan doen vir hierdie week. Dit is hier na die Poort Noordwest, en dan wyk ons ook een bykie uit daar, aan Brackenfellse kant toe, in die Westkaap, vir die luisteraars van jou stasie. Ons kyk ook dan na die weer in Riebeek West. Goed, kom ons kyk, wat gaan aan op die weerfront? Wel, wat Arabies Poort dan betref, ek dink dit is steeds hoër dagtemperature as aanvankelijk. Dit begin toeneem weldra, maar dit bly nog matig tot warm. Môre, die 21ste juli, minimum van 10, maximum 23, wat hier in Arties voorspel word. Woensdag 24 maximum, minimum 10. Donderdag 24 ook, so ook vrijdag maximum van 24. En dan koeler temperatuur oor die komende naweek. Sondag en saterdag lyk dit my soos 22. Kom ons loer gou in daar in Brackenfell. Is daar vir die luisteraars van jou stasie, hoe julle weer sake daarna uitsien, vir die week wat op pad is. Goed, dinsdag môre, minimum 7, maximum 17 bewolk. Is maar koud terug daar in Brackenfell. Woensdag gedeeltelik bewolk, maximum 15, 7 in die oggend. Donderdag 13 deur die dag, oelala, dis koud, dit bly bewolk, geen reën nie hoor. Vrijdag 18 maximum, saterdag 21, het raak bietjie warmer, sondag self 22. En daar die drie dae wat sonskyn daar is, so die naweek wat kom, lekker sonskyn weer, vrijdag, saterdag en sondag, maar geen reën in die vooruitsig nie. Dan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, kom ons kyk wat gebeur daar in Riebeek West. En dan in Riebeek West, môre dinsdag, een sonskyn dag, 7, maximum 17, woensdag gedeeltelik bewolk, koelerig, maximum 14, donderdag, maximum 13, nogal bewolk, donderdag, so koud, nog steeds in Kaapstad, en sekere dele van die Westkaap, vrijdag, 18, saterdag, nogal warmer, en selfs ook sondag, 23, sondag, 24, so die weer word so bykie aan die verander, daar in Riebeek West area, ten saterdag en sondag. Dit is dan al vir die streeks weer aan betref, net na 6 vanavond, net na die 16 nuus, kyk ons na jou nationale weer. Ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem, en dan kom ons terug met nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Kom vlug van die geraas. Kom dans lekker. Kom sing saam, net hier by Arties FM.

0: Die N12 in Gauteng in de oostelijke richting, dus die afrit vanaf die R21. Daar was een ongeluk geweest, een groot ongeluk op die N12 oost. Baie druk verkeer ook thans daar net voor die afrit bij Atlas weg. Daar moet je voorzichtig rijden, alsjeblieft. Een groot ongeluk wat daar plaatsgevind het. Geen banen is nog gesluit nie, maar hier is natuurlijk problematisch als gevolg van die spitstijd. Daar op die N12. Alsjeblieft, wees voorzichtig daar. Dan ook die R21 in een noordelijke richting. Die afrit bij Nelmapi is weg. Een stilstaande voertuig daar op die R21 Noord bij die afrit bij Nelmapi is. Kom, ons loer gauw vandag net in bij die andere betrokken paai, tenminste bij andere betrokken paai in Zuid-Afrika, die KwaZulu-Natal. Daar was ook een probleem op die N3 Zuid, die afrit van Umlaas weg af. Daar was een incident geweest op die N3 Zuid, bij de afrit van Umlaas. Die linkerskouwer van die pad is gesluit. Ons is nog niet helemaal zeker precies wat daar gebeur het nie. N3 Noord, afrit bij Cliffdale Wisselaar, stilstaande voertuig op de N3 Noord, daar bij die afrit bij Cliffdale in KZN. Anders is lekker voor mij, is dit al wat ons teruggerapporteerd krijg, ik ben gevindig, kijk die Westkaap, net een stilstaande voertuig wat uitgelegd wordt hier, dan ook bij druk verkeer weer eens op die N1 ingaande. In westelijke richting die afrit vanaf Houstonberg vlakte. Zo die vrij voorzichtig daar. Die pad is baie bezig daar. Op die N1. Nee. Dan hier is nog inlichting rondom die N7 Zuid. Hier in Kaapstad die afrit vanaf Plattekloof. Stilstaande voertuig op die N7 Zuid. Net na die afrit bij Plattekloof. Oorzaak dat die linkerskouwer van die pad gesluit is. Kom, maak een beetje muziek voordat ons kom bij Sportnies. Hier is een nieuwe liedjie van Zaan Sonnekes en Karin van Jaarsveld. Oor mekaar.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou ore.
2: Jy beklei harder as wat ek dit ooit sou kry.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Wel, gisteren was die wereldbeker in strijd van die soccer wereldbeker. Spanje wat natuurlijk gewin het. Ik denk dat was één doel tegen 0. Maar daar was die euforie van 2010. Nou, 16 jaar later brand die vier weer. Dat is die fiesta vier lekker hoog in steden zoals Madrid, Barcelona en Valencia. Spanje heeft een tweede wereldbeker sterren tot op zijn trui nadat hij voor Argentinië die verdedigende kampioenen hebben de komende tijd met 1-0 in die eindstrijd van die internationale sokkerschouwspel getloppen. Ferran Torres, zijn doel in die 160ste minuut van die wedstrijd, of twee strijd, heeft toegezien dat Lionel Messi zijn wereldbeker hoofdstuk niet een sprookjes einde het niet. Terwijl die Argentijnen ook vereens niet een merkwaardige terugwegpoging in die doodsnikken van een wedstrijd kon loods nie. Wel gedaan dan aan Spanje, want uiteindelijk die wereldbekerkroon voor zichzelf geneem het. Dat was ook motorsport gister weer geweest en Kimi Antonelli, wat weer die knoop deurgehaak het. Stroop zoet voor een Mercedes jongeling, maar galbitter voor zijn spanmaat George Russell. Wat natuurlijk uit die wedrein is. Er was zondag op Spa Francorchamps die verhaal van die Mercedes trainspan in die Belgische Formule 1 Grand Prix. Die 19-jarige Antonelli heeft zijn 6e oorwinning

een vierjaarse Formule 1-reeks behaal en sy voorsprong op die kampioenskroon, die kampioenskapskroon, een stevige opgestoot gegeen nadat het oor die afgelopen 3 wedrenne gekrimp het. Charles Leclerc van Ferrari was sondag 2e, gevolgd door Max Verstappen in die 3de plek. Lewis Hamilton 4de en Oscar Piastri 5de, Isaac Hadjar daarna en Lando Norris. Dit was Antonelli se eerste oorwinning sedert die Monaco wedren vroeg in juni, nadat hy in Spanje uitgeval het, 'n 3de plek in Oostenryk behaal het en geen punte in die Britse Grand Prix verdien het nie. Wel gedaan aan jou, Kimi Antonelli.

Natuurlijk, baie geluk aan die junior bokke wat ook geschiedenis gemaakt het in die jong hane. Daar ook een overwinning behaal. En Zuid-Afrika wat gewin het teen die Rooi Drake. Denk daar die wen van Zuid-Afrika teen Wallis is al reeds geschiedenis. So kom ons laat het daar, ons gaan een beetje muziek maak. 38 minuten na 5. Kits verzoek het is in 5:15 en 6:00 vanavond.

Nou ja, je gaat natuurlijk... Je gaat natuurlijk zo'n beetje... Je moet luisteren naar Armand Steenkamp volgen. Hè, met daar die prachtige een van hem. Poetie C. Dit is een meerman. En daarna gaan ons kijken of schuif je handelsbreek kan brengen. Voordat het oorbeweeg naar kutsverzoeken.

0: SFM Nuus.
1: Er is aardig een goeie hand aan jou. Er is op die kop 6 uur in tijd voor Nuus op Harties FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.
0: Pas geland, Inc.

Kom eens kijken vanavond naar je financiële aanwijzers. Hier op je gunsteling radiostatie. En ja, ik denk ons zit het lijntje van het probleem met die huidige. Maar kom eens kijken of dit nog steeds diezelfde blijkt te wees. Die randse verhandeling tegenover die dollar is R16,52. En dan die rand tegenover die Britse pond, R22,17. Die rand tegenover die euro is R18,85. Die rand tegenover die yen is steeds 10 cent. Dan die prijs van goud is $4,011.99 per fyn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $88.10 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6. Die volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word morgenoggend om 7 uur.

Het was niet meer dan. Nee, dat was niet meer niet. Het was, het klinkt zo niet meer niet. Is niet meer niet. Zo lang laatst hoor, het klinkt niet, nee, is het niet. Ja. Maak zo maar een grap, ja. Het was Duran Duran met Hungry Like a Wolf. Aangevraagd hier om de tweede plek deelnemer aan woord draai Johan Smith van KZN. 13 minuten na 6. Ons gaan ook gaan kijken naar morgen se weer. Aan ons verskaf dier ChatGPT vanavond. Is het nie? Ek gaan probeer kijken of ek hier weer kan toegee. Die is daar vir ons nie die volle prentje nie. So ek het so'n beetje van een probleem daar. Kom ons kijk gewoon een beetje of ons morgen se temperatuur vir jou kan gee.

Ja, hier in Hartie Westpoort, ek dink ons gaan sommer hier begin harties, wat ons temperatuur hier aan betref, minimums en maximums, morgen natuurlijk die 21ste juli.

0: Nou, môre na die bespoort, lyk dit vir my soos 23 maksimum. Ons maak het 100% seker van daardie temperatuur, dis 23 maksimum en 10 in die oggend. Dis hoe sake in harties lyk môre. Kom ons blaai gou aan. Net hier na die ander dorpe en stede toe. Johannesburg 6 maksimum 20, Pretoria 9 24. Dan Rustenburg 10 24. Hartbeespoort het ons reeds vir jou gesê, het lyk vir my het raak nog warmer môre daar, het kan tot 26 raak môre. Polokwane 12, 25, Nelspruit 10, 32, Bloemfontein 8, maximum 20, Kimberley 12, 22, Appington 14, 27, Durban 16, 22, Pietermaritzburg 8, 25, Richards Bay 17 en een maximum van 24, Oos-London 14, 18, Oos-London 16, nee, dit is Richards Bay, nee, Port Elizabeth is 14, 18 en Oos-London is 16, 19. George 8, 17. Kaapstad 13, maximum 15. En daar is dan jou minimum en maximum temperatuur aan jou verskaf deur ChatGPT. Goed, ons gaan handelsbreek neem en dan kom ons terug muziek. Nieuwe een van Zondagkraal. Swim is volgende. Dis nie die een van hulle. Swim. Swim, ja nie swim.
1: Yes, people. If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a-

snelst komt nooit bij onze derde plek deelnemer aan vandaag zijn voordraai. Anton Clarence, zei aan je me vergeet. Nee, als het nog niet. Ons brengen hem definitief voor jou. Anton, dus volgende jouw kiezen voor muziek. Je was die derde plek deelnemer. Ons krijg je vinnig daar die uitslag weer hier voor mij. Ik weet niet, als we in die handen krijgen. Zo, die derde plek was bekleed geweest door Anton Clarence samen met Ronel Pietersen eindelijk in die derde plek. Hij het daar die derde plek gedeeld verdagbaar. Wel gedaan. Het gaan zien of ze nu de tweede plek. Ik weet zeker niet. Dat is die derde plek vandaag. Derde plek gedeeld, ja. Maar altijd als je aanspeelt, alsjeblieft voor mij. Lekker boerenmuziek, de nummerkie. Klinkt goed. Nee, dat is recht. Altijd kom eens kijken of je daar zo'n lekker stukje muziek kan spelen. Boerenmuziek, die voorslag boerenorkest met die liedje daar door in die bosveld. Ik hoop dat je hem samen met mij gaan genieten. Zo blijf gerust ingeschakeld.

Wel, het is dan daar ene geweest wat altijd aangevraagd. Lekker stukje boermuziek. Nou, kom ons bij kunstenaar Driespel. Ik wil net gewoon die volgende doen voordat ons hier die Driespel neemt. Hadden ze even met ook een gezamenlijke besluit genomen dat ons voortaan ook AI-muziek gaan spelen, kunstmatige intelligentie-muziek. Baie mensen wat baie moeite inzetten met die schrijf van die type muziek. En dan net nodig dat het gespeeld wordt, gehoord wordt daar buitenkant. En ja, ons het een tentatief besluit dat ons gaan wel welke kunstenaars een kans geven hier bij Harties FM. Een van hulle is Sharika van Spreeuw Muziek. Wat drie liedjes uitgereikt het. Ik wil graag die drie voor jou speel vandaag. En laat weet me wat je daarvan denkt. En niet kort dat je op 0615112602 kunstenaar drie spel vandaan. Sharika van Spreeuw Muziek. Ons gaan wegvallen met Ik roep naar jou uit. Dan hak in toen ze het eerst in een

0: En zo komt ons aan het einde van vandaag zijn programma. Dus het einde van Huis van Hart Samadijn hier op maandag die 20e juli. Nou ja, goed, ik hoop je gaat een heerlijke avond verder. Hè. Fantastische maandagavond voor jou. Baie lekker nagerus, blijf maar warm. Artemis Poort, wat bedags niet meer zo koud raakt hij. En ja, maar niet te min in die ande is hij nog baie geniepsig en vroegochtende baie koud. So hou maar voor jezelf warm. Ik hoop je gaan jou aand geniet, onthou die wat Marit sal hier wees vanaf 7 uur vanavond en sy program pad langs. Sy gaan samen jou kuier tot so 10 uur. So jy kan lekker tijd samen met hom spandeer vanavond. En dan krijg ek jou morgenmiddag weer voor die radio morgenmiddag om 4 uur vir die program. Huiswaard Samadijn. Ja, hierdie week het ek 2 kunstenaars onderhoude. Morgenmiddag 3:45 kom kuier die kunstenaar Philly vir my. En dan Rigan Brissou, wat woensdagmiddag 3:45 draai kom maak hier in Huiswaard Samadijn. So, lekker 2 onderhoude wat voor en nog hierdie komende dinsdag en woensdag. Ek hoop jy gaan een heerlijke aand hê en so ek sê het, ek krijg morgenmiddag 4 uur weer voor die radio. Net aan die handelsbreek gaan ons uitspeel met een van Eddie Cochran uit die 60er jare, Summertime Blues. Van nou groet ek jou dan, tot morgenmiddag 4 uur, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ultimate Drive Media. Trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie motorshow.

0: Ultimate Drive Media. Trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie motorshow.

Signor via. Sê net weer, al die liefde is so getrou gesweer. Kama, kama.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

ek vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.